0: Dag luisteraars, de zwervende microfoon. En in deze zwervende microfoon richten we ons op de populaire 20e eeuwse stadsmuziek van Soedan. In de jaren 1980 kon Westers publiek voor het eerst kennis maken met muziek uit dat land. Artiesten als Abdelgadir Salim en Aziz El Mubarak maakten furoren met hun eerste Westerse plaatopname en succesvolle tournees door Europa. Maar er is veel meer dan dat. Deze artiesten staan in een lange traditie die teruggaat tot de jaren, nou zeg 1920, waarin de eerste dichterzangers met vocale muziek slechts begeleid door percussie en handgeklap populair werden. De muziek heeft zich daarna met een mengsel van Afrikaanse en Westerse en vooral Arabische elementen ontwikkeld tot de unieke muziekstijl zoals die klonk in de bruisende muziekscene van de cosmopolitische steden Khartoum en Omdurman. En dan heb ik het over de jaren 1960-1970. Een belangrijke vernieuwing, vooral ontleend aan Egyptische muziek, was dat de muzikale begeleiding van de zangers werd uitgebreid met instrumenten als de oud, dat is een Arabische luit, en Westerse instrumenten als violen en accordeon. Nieuwe sterren kwamen op, zoals de gerenommeerde Ibrahim al-Kashif, oftewel de vader van de moderne zang, die bekend werd door de live uitgezonden radio-uitzendingen van het koloniale radiostation van Omdurman en van optredens in de theaters, zoals de Gordon Music Hall en talloze clubs van Khartoum. Om te beginnen hoort u de oldschool zanger-poëet uit de jaren 1920, Abdelkarim Karouma. Hij was verantwoordelijk voor honderden liederen en daarna hoort u de al eerder genoemde zanger Al-Kashif.
1: Stonat Odium, Karawan Sudan Mugadzi Fanni Karouma.

In de jaren 1960 kreeg de populaire muziek een nieuwe impuls door nieuwe invloeden van de westerse, Afro-Amerikaanse en de Afrikaanse popmuziek. Maar vooral door de introductie van gitaren en blazers. Er ontstonden grote orkesten van bandleiders als de oetspeler Abdel Aziz El Mubarak, die een eigen cosmopolitisch geluid creëerde. Zij legde de basis van wat nu wordt aangeduid met het gouden tijdperk van Soedanese popmuziek. U hoort een aantal nummers uit die gouden periode van de jaren 60 en 70.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag vier beroemde Indiase zangeressen, namelijk Damal Krishna Pataman, Prabha Atre, Aruna Sairam en Kishori Amonkar. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is het programma Wereldmineralen. Vandaag topopname van vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertcenter.nl.

Dat was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag vier zangeressen uit de eredivisie van de Noord- en Zuid-Indiaanse raga-muziek. We hoorden achterin volgens opname van Damal Krishna Patamal, Prabha Atre, Aruna Saram en Kishori Amonkar. De speellijst is te vinden op onze site concertcenter.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom luisteraars bij Orient Express. Vandaag gaat de reis naar Japan. En u gaat luisteren naar de cd Japon Sakyoku van het ensemble Yonin no Kai. Het Japanse woord Sakyoku vertaalt zich in een Koto, Shakuhachi en Shaisen trio. De Koto is een 13-snarige citer en de wortel van de Japans Gagaku hofmuziek. De Shaisen is een 3-snarige geluid waarvan de wortels in het oude Egypte liggen. En de Shakuhachi speelde de rol van begeleidingsinstrument bij de Gagaku-muziek. De muziek die hier wordt uitgevoerd door het Yonin no Kai-ensemble dateert pas uit de 17e eeuw.

U luistert naar de groep Abana Bas Naseri als eerbetoon aan de oprichter, zanger, gitarist Shem Toubé, die in februari jongstleden is overleden. U hoort nog twee oude opnames uit het singlearchief van Shem Toubé zelf, die in 2017 op cassette zijn verschenen. En tot slot een registratie uit 2018 uit het mooie Singing Wells project, waarin veel, vaak traditionele muziek uit diverse Oost-Afrikaanse landen die geheel dreigt te verdwijnen voor de vergetelheid wordt behoed. De speellijst van deze uitzending kunt u weer vinden op concertzender.nl en dit programma is samengesteld door Karel Kooijman.

Abamu Rutsina to Movie. Onya, she is the wire.

Dit is de concertzender met de zwervende microfoon. Deze maand 4 programma's met flamenco-muziek. En dit is deel 1. We beginnen met de cantaore flamenco Juan Talega. 2 nummers, A quien le contaré yo en Te tenía que farta.

U hoorde de zangeres Tia Anika La Pirinjaca met 3 nummers. We gaan verder met 2 solostukken op gitaar door Sabicas. De Tarantas Ecos de la Mina en de Alegría Campina Andaluza.

Dit is de Concertzender met flamenco-muziek in de zwervende microfoon. U hoorde zojuist twee solostukken op gitaar door Sabicas. En dan nu de fluweelachtige klanken van de cantaore Pepe de Marchena.

Dat waren vier nummers van de CD Tide and Nichols Baroque Update. En we gaan nu luisteren naar iets geheel anders en wel de Kura Pop van Sekou Kouyaté. Sekou is de zoon van de griot en kora speler Mbadi Kouyaté uit Guinea, die de wereld rondtoerde met het ballet Africain. Sekou volgde al heel vroeg zijn vaders muzikale voetsporen, vergezelde hem op tournees en speelde mee op zijn opnames. Maar al snel vroeg hij zijn vader om wah-wah-pedalen te mogen toevoegen aan zijn kora en ontwikkelde zo een eigen unieke stijl. Deze stijl kenmerkt zich door snelle riffs, jazz-invloeden en groovy West-Afrikaanse ritmes, vaak gecombineerd met klassieke mandingo.

U hoorde Cora-speler, zanger, componist Sekou Koyate en vier tracks van zijn laatste cd Sabaru. Als laatste cd van deze Wereld Mineralen gaan we luisteren naar Rabassa, onze eigen Rotterdamse Kaapverdische band. Wie kent ze niet? De Gebroeders Octet met zangeres Teresa Fernandez, Paulo Bouwman zang en gitaar, Cabinet Traore op trompet en Hans de Lange op percussie. Ze hebben een nieuwe cd uitgebracht, Ora Te Passa, en daar laten we u graag een paar nummers van horen. En dan ga je ook alvast vermelden dat u heeft geluisterd naar Wereldmineralen, samengesteld door Caroline Claire, en dat u natuurlijk alle informatie van dit programma kunt vinden op de site concertcenter.nl.

Welkom bij Metamorfose. Wie ooit het geluk heeft gehad om op een vroege lenteochtend alleen te mogen ronddwalen in de paleizen van het Alhambra, begrijpt de magie van het geluid van water. Het is nog stil, de grote horde van bezoekers moet nog komen en het zachte geruis van waterstromen en fonteinen weerkaatst ongehinderd langs de muren. Het is een magische ervaring voor wie daar oor voor heeft. Dat oor hadden de Moorse bouwers van het paleizencomplex boven Granada zeker. Want water is op een subtiele manier overal aanwezig in de prachtige zalen, patio's en tuinen van het Alhambra en het aangrenzende Generalife. Het geluid daarvan brengt de sensualiteit van de ruimtes tot leven en geeft verkoeling in de hitte van een Spaanse zomerdag. De architect en muzikus Eduardo Paniagua maakte met het trio El Arabi een cd over de poëzie van het water van het Alhambra. Op El Agua de la Alhambra zingen ze liederen van Ibn al-Jatib, de laatste grote 14e-eeuwse dichter-filosoof aan het Hof van Granada, die uiteindelijk in ongenade raakte en dat met zijn leven moest bekopen. Ondanks zijn veten met de heersers van het Alhambra versieren sommige van zijn gedichten nog steeds de muren van de Salón de los Embajadores in het paleis. De liederen op deze cd met de Al-Andalus-muziek van Eduardo Paniagua zijn gegroepeerd in twee segmenten. Allereerst nemen we u mee naar de tuinen van het Alhambra en los Jardines de la Alhambra.

Dit is de concertzender met Wereldmineralen. Met vandaag opname van drie bekende vertolkers van de Noord-Indiaanse raga. Sitariste Anushka Shankar, zangeres Gauri Patare en violiste N. Rajam. De speellijst van dit programma vindt u op onze website concertzender.nl.

Dit was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag drie bekende vertolkers van de Noord-Indiase raga waren te horen. Sitar-speelster Anushka Shankar, en zij speelde de raga Yageswari. Daarna volgde zangeres Gauri Patare met de compositie Kaise Jiya Tarasat. De uitzending besloot met een opname van violiste N. Rajam in de raga Padmanjari. De speellijst vindt u op onze site concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom bij Metamorfose. Wie ooit het geluk heeft gehad om op een vroege lenteochtend alleen te mogen ronddwalen in de paleizen van het Alhambra, begrijpt de magie van het geluid van water. Het is nog stil, de grote horde van bezoekers moet nog komen en het zachte geruis van waterstromen en fonteinen weerkaatst ongehinderd langs de muren. Het is een magische ervaring voor wie daar oor voor heeft. Dat oor hadden de Moorse bouwers van het paleizencomplex boven Granada zeker. Want water is op een subtiele manier overal aanwezig in de prachtige zalen, patio's en tuinen van het Alhambra en het aangrenzende Generalife. Het geluid daarvan brengt de sensualiteit van de ruimtes tot leven en geeft verkoeling in de hitte van een Spaanse zomerdag. De architect en muzikus Eduardo Paniagua maakte met het trio El Arabi een cd over de poëzie van het water van het Alhambra. Op El Agua de la Alhambra zingen ze liederen van Ibn al-Jatib, de laatste grote 14e-eeuwse dichter-filosoof aan het Hof van Granada, die uiteindelijk in ongenade raakte en dat met zijn leven moest bekopen. Ondanks zijn veten met de heersers van het Alhambra versieren sommige van zijn gedichten nog steeds de muren van de Salón de los Embajadores in het paleis. De liederen op deze cd met de Al-Andalus-muziek van Eduardo Paniagua zijn gegroepeerd in twee segmenten. Allereerst nemen we u mee naar de tuinen van het Alhambra en los Jardines de la Alhambra.

U hebt geluisterd naar Concert in the Live met het concert van Arriva van 15 december 2012, ter gelegenheid van het uitbrengen van een tweede cd Anatolian Alchemy. Dit concert vond plaats in Raza, Utrecht. De opnametechnicus is Wijnand de Groot, de producent is Oriane van der Heijden. En het programma is samengesteld door Carolien Kleijren. U vindt informatie en de speellijst terug op onze website concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender en voor het komend uur stappen we in de Orient Express en de reis die gaat naar India. We gaan luisteren naar muziek afkomstig van de cd Raga Lalit en die is van Johar Ali Khan. De Indiase vioolkunstenaar Johar Ali Khan die speelt twee stukken van het album Raga Lita. De Indiase vioolkunstenaar Johar Ali Khan speelt twee stukken van het album Raga Lalit. Te weten Aochar en Vilambit Ghat en Drut Ghat. Voor Johar Ali Khan komt muziek uit zijn hart. En hoe meer je het geluid van het hart visualiseert, hoe beter je presteert op een instrument. Een waarheid als een koe. En we gaan het beluisteren.

In dit uur met de Orient Express, met muziek uit India, heeft u geluisterd naar muziek afkomstig van de CD Raga Lalit van Johar Ali Khan. Het programma werd samengesteld door Kobe Evans met dank aan Muziekweb Rotterdam. En de speellijst die vindt u uiteraard op onze site concertzender.nl.

Welkom luisteraar bij Metamorfose met een nieuwe aflevering uit de reeks Special Instruments. Dit uur staat in het teken van de fluiten. Een instrument dat menigeen nog kent uit het primair onderwijs is de blokfluit. Blokfluitles was een van de vakken van de aankomend onderwijzer die, eenmaal werkzaam op een school, niet verder kwam dan het begeleiden van saaie volksliedjes. Dat het een volwaardig instrument is, blijkt wel uit de klassieke composities voor het instrument. We luisteren naar een opname van het Belgische Bob, Frank en Zussen in een tune uit de verzameling van Playford.

De meest elementaire vorm van een fluit is een uitgehold bot of stuk hout of holle steen of een rietstengel. We kennen die instrumenten nu nog, bijvoorbeeld de herdersfluiten. U hoort er drie verschillende, telkens uit andere streken, maar met hetzelfde kenmerk. Ze hebben geen vingergaten. De toonhoogte wordt geproduceerd door lipsetting en mondklanken. Achtereenvolgens hoort u de Hongaarse kaval, daarna de Noorse herdersfluit en tenslotte de Egyptische naai.

De ocarina is waarschijnlijk het meest gekende stenen fluitje. Zijn lyrische klank is te horen in het eerste deel van de suite Galicia Fulget van de Galicische volkgroep Milo Duaro. De eenhandsfluit is gekend in Zuid-Europa, maar vooral in Baskenland. Een speler begeleidt zichzelf daarbij op een langwerpig soort citer die hij met een stok ritmisch beslaat, of met een kleine snarentrom, zoals in het laatste voorbeeld.

De Ierse tin whistle is een van de goedkoopste instrumenten en stond daarom ook bekend als de penny whistle naar de oude Britse munt. We laten u een track horen van de Nederlander Jules Bitter. Hij is de samensteller van de speelmethode Whistle Basics, een audiovisueel leerboek dat internationaal erkenning kreeg. Daarna het eerste De Nassa, in compositie van de gitarist Pierre Bensoussen, dat uitgevoerd wordt met drie low whistles, zeg maar de bass tin whistle. Later in de track wordt daar nog de houten dwarsfluit aan toegevoegd.

We noemden in deze metamorfose special instrument over fluiten al de houten dwarsfluit. Deze wordt voornamelijk bespeeld in de Keltische volksmuziek. De Breton Jean-Michel Fayon is daarop de absolute meester. Hier is hij in een Bretonse suite die live werd opgenomen in Dublin. Daarna het Iers-Schots-Britse kwartet Fleuk. In een lange set van tunes hoort u de alt-dwarsfluit van Sarah Allen, maar ook de houten dwarsfluit, tin whistle en low whistle. Een echt fluiten Dorado dus.

We kunnen onmogelijk volledig zijn in dit uur. En eerlijk gezegd hadden we dit populaire instrument eigenlijk onvermeld willen laten. Het is door de vele goedkope imitatie-volksorkesten uit Peru of de gênante toepassingen in zogenaamde romantische zigeunermelodieën verworden tot een parodie. Tot we ons realiseerden dat een van de allereerste wereldmuziekvertolkers uit Zuid-Amerika dit instrument in al zijn schoonheid en waarde bespeelde. We sluiten daarom met respect voor de veel te vroeg overleden Argentijnse muzikant Dario Dominguez deze aflevering van Metamorfose over fluiten af. Dominguez liet de wereld kennis maken met inheemse Zuid-Amerikaanse fluiten, waaronder dus ook de panfluit. Voor de volledige speellijst gaat u naar concertzender.nl. De reeks Special Instruments in Metamorfose wordt samengesteld door Marius Roeting.

Het komend uur bij de Concertzender maken we vrij voor een nieuwe aflevering van Orient Express. In deze aflevering van Orient Express gaat de reis naar Afghanistan. En dat doen we aan de hand van één cd met de titel Afghan Music. En die is van Zore Joya en Hussein Arman. Het ensemble zet zich in voor het behoud van de muzikale traditie van Afghanistan na de culturele vernietiging door de Taliban. Het repertoire gaat over de muziek van de verschillende regio's, volkeren en etnische groepen die in Afghanistan wonen, tot aan de populaire liedjes uit de vredige tijd. Het ensemble speelt op traditionele instrumenten zoals er zijn verschillende luiten, harmonium en de viool.

Deze reis met de Orient Express ging dit keer naar Afghanistan. En wel met de CD Afghan Music van het ensemble Zore Joya en Hussein Harman. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express. Wij danken Muziekweb Rotterdam, de speellijst. Dus informatie over de muziek die we hebben uitgezonden met de titels, die vindt u op onze site concertzender.nl. Het programma werd samengesteld door Kobe Evans. Van Amstel.

U luistert naar de Concertzender. In 2007 hebben twee medewerkers van de Concertzender in Georgië de muziekzender Radio Muza mede helpen oprichten. Dat geeft een band. En daarom willen wij het concert onder de aandacht brengen van pianiste Nino Kvetatje en violiste Lisa Batsjasvili met het Gregorian Sinfonietta. Op 5 september in het Concertgebouw met een Beethoven en Arvo Pärt programma. De organisator van het concert biedt 10x2 vrijkaarten aan de luisteraars van de Concertzender. Maar daar is een moeilijke quizvraag aan verbonden. Namelijk, volgens Stravinsky zijn er 3 kenmerken voor de manier waarop de volksmuziek uit de bergdorpen rond Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, gezongen wordt. Dat zijn contrapuntische ritmes, exotische harmonieën en, de vraag aan u, wat is het derde kenmerk? Op onze website kunt u tot zondagmiddag reageren. En dan gaan we verder met een uitzending van Metamorfosen over speciale muziekinstrumenten. Vandaag de draailier. De draailier is een strijkinstrument. De snaren worden echter niet met een strijkstok aangestreken, maar met behulp van een continu roterend wiel. De melodie wordt geproduceerd door toetsen op een klavier in te drukken. Die verkorten de melodiesnaren en zo wordt de toonhoogte bepaald. Daarnaast geeft het instrument sympathie- of bourdonsnaren en een zogenaamd trompetkam dat voor de typische ritmische begeleiding zorgt. Het instrument werd vroeger vooral gebruikt in combinatie met de doedelzak en voor het begeleiden van dansen. Hier zijn 2 voorbeelden van dansen in een hedendaags jasje. Allereerst de Franse groep Malicorne met een branle, een Franse dans uit de 12e eeuw. En daarna het Britse ensemble Blozzabella met een set hornpipes.

Zo klonk de draailier in de ensembles Malicorne en Blosabella. De draailier kwam voor in heel Europa tot aan de Krim, met uitzondering van Zuidoost-Europa. In West- en Midden-Europa was het een alledaags instrument, maar in de laatste eeuwen verdween het snel. In de voorgaande eeuw ontstond dankzij de volksmuziek-revival een heropleving, vooral in Frankrijk en in mindere mate in Duitsland. Gek genoeg niet in de Keltische muziek, behalve dan weer in Galicië. Daar deed zanger, harpspeler en draailiermuzikant Emilio Ciao baanbrekend werk. Maurizio Martinotti van onder meer de groep La Ciappa Russa deed hetzelfde in Noord-Italië. In Hongarije gebruikte de groep Vizente de draailier in haar instrumentarium. Daarvan zo dadelijk voorbeelden. Als voorbeeld van de Duitse revival horen we Jumping Axe van de formatie Hölderlin Express en de Scandinavische landen worden vertegenwoordigd door Jarmana. Voor de volledige speellijst verwijzen wij u naar de programma-informatie op onze website www.concertzender.nl.

Dit was Salinur. In het volgende blok luistert u naar de uit Bulgarije afkomstige vrouwengroep Le Mystère des Voix Bulgares. Dit a cappella koor bestaat al sinds 1952 en laat een prachtig meerstemmig geluid horen.

U luisterde naar de Bulgaarse polyfonie van Le Mystère des Voix Bulgares. Conga Boyka verraste de flamenco-wereld in 2007 met een eigenzinnige flamenco-cd. Op de cd El Último Tragio maakt ze een uitstapje naar de Latin Jazz, begeleid door Chuco Valdés op de piano.

Dit was Concha Buica en Chuco Valdés met drie nummers van de cd El Último Tragio. Radio Tarifa speelt Spaanse muziek met elementen uit de verschillende culturen die Spanje in de loop der eeuwen hebben beïnvloed, van middeleeuwse en Arabische muziek tot flamenco, rock en jazz. U gaat luisteren naar drie nummers van de cd Cruzando el Río.

U luisterde naar Radio Tarifa met drie nummers van hun cd Cruzando del Rio. Tot slot de spannende muziek van Taranya, de groep rond de Nederlands-Turkse percussionist Şahin Düring. Tarana speelt een crossover van Balkan, Gypsy, Afro, Turkse trance en Indiase funk. In 2008 kwam hun eerste cd Mundus uit. Hier volgen een aantal tracks van een eerder verschenen demo-cd, waaronder het nummer Ali Ternam.

0: U luisterde naar Tarana, Nomads in Music. De volledige speellijst is te vinden op onze website concertzender.nl en dan doorklikken naar Wereldmineralen. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.
1: Hier stroom binnenkomen van de Sierra Vergeil. She jumped over the slackrops of Carlisle. She jumped over 24 glasses of water, never spilt a drop. En de bra, de hi, a bra, de bra, de hara, en de bra, de hi, a bra, de ro, he, de hara, breed, art, breed, art, breed, ar, he, brda, rede, ar, de brede, he, de hero, he, de hara, come blad, de bra, de bra, de hara, come blad, de bra, de ro, he, de hara. Oh, my God.

Hartelijk welkom bij het programma Metamorfose. Het thema van deze uitzending is lusofone muziek. Dit is muziek afkomstig uit landen waar Portugees-Creools of Portugees gesproken wordt. U kunt luisteren naar muzikanten uit Brazilië, Angola, Mozambique, Kaapverdië en Portugal. Als eerste het Orquestra Magabenta uit Mozambique en daarna de Kaapverdiaanse Teresinha Araúja. En ook kunt u uitkijken naar muziek van de Braziliaanse zangeres Gal Costa. We beginnen met het nummer A Primeira Vista van haar landgenoot Chico César.

de Angolese superster Bonga in het nummer Bairo. Hij werd bekend als atleet, muzikant en als voorvechter van de onafhankelijkheid van Angola. De mix tussen Portugese en Angolese invloeden is in zijn muziek duidelijk te horen. Met het volgende nummer, Ulungu Awami van Zeda Luna, blijven we in Angolese sferen.

Oké. Simone die, die leegt ongeveer, denk ik, 15 keer zo snel als wij. Of 16 keer, tussen de twee. Ik weet niet of hij het gemerkt hebt, maar hij speelt ook de bassen, de melodie met de bassen. Dus daar zouden wij ongeveer 20 jaar over doen, maar... Oké. Nu gaan we voor jullie een nummertje spelen dat Pascal heeft gemaakt. En dat, dat is een nummertje dat opgedragen is aan een keukenprinses uit Engeland. Voilà.

0: Alrighty. En jullie hebben betaald voor het duoconcert, maar jullie krijgen een kwartetconcert. Want jullie hebben waarschijnlijk al gezien dat hier nog één stoel staat. En weten jullie al wie dat de gast is? Hebben jullie enig idee? Weten jullie welk instrument? Het is ook nog half goed verstopt. Het is een trompetist uit Frankrijk. Voilà. Bienvenue, Camille.
1: So I promised that I would compose one piece for each concert I was organizing. So this time I couldn't really write a full piece, but I thought of writing an introduction for one of the most wonderful pieces that Naragonia wrote. So yesterday we met with Camille and we tried to improvise around this little introduction.

gaat vanaf nu vreselijk saai zijn voor ons met twee, om dat met twee te spelen. Ja. Maar deze moment was fijn. Dus, ja. Dank voor het doen met, hè. Oké. Okay. Goed. Het laatste nummer. Het is ontzettend fijn om nog eens voor mensen te spelen. En niet voor een cameraman. Dat was ook leuk, hè? Maar het is nog leuker met echt publiek natuurlijk. En bedankt aan Simone en Camille. Ja, superleuk. En ook de mensen van de concertzender. Oké, we gaan eruit met een feestnummertje. Of dat gaan we er toch proberen van te maken. En dat noemt Helleboor.

0: you. Simone Botazzolo.
1: Ja, en hier ben ik weer met Brasil Dalil. En weet je wat? Ik vind het best wel heel erg leuk. Dus laten wij gelijk naar mooie muziek luisteren.

0: Deixa eu pegar caranguejo e conversar com o urubu.
1: Chico Science, in Nação Zumbi, Mangue Town. Ja, jongens. En hiertussen hadden wij Caetano Veloso en Emicida Haiti. O dedo na ferida. Em 17 zijn wij geopend met Sinal Fechado, een van de mooiste clássicos da música brasileira, met Paulinho da Viola.

Ja, Clara Nunes met Rolô. Jeetje, ik mis Clara Nunes. Wat een lekkere sambista was dat, een mooie vrouw. Uit Minas Gerais, inderdaad. We hebben deze set geopend met, inderdaad, Clara Nunes weer. Madame met Clementina de Jesus, Embala Eu. En tussen de twee mooie nummers, João Bosco, ook uit Minas Gerais, Nação.

Pret-a-porter, Robson Jorge en Lincoln Olivetti. Oh, ik kan deze tijd nog zo goed herinneren. Pret-a-porter, alles ging over de mode in Brazilië en zo. Hiervoor hebben wij Realce van Gilberto Gil geluisterd. Oh, wat een heerlijk nummer. En daarvoor A Vizinha do Lado, Roberta Sá.

Mistério do Planeta, Novos Baianos. Jeetje, ik weet nog wel, jaren 70, heel veel haren, heel veel baard, heel veel rock. Gemixt met alles wat traditioneel was. Novos Baianos, ze waren wel een begrip inderdaad. En hiervoor, ze was ook een onderdeel van Novos Baianos. Ze was getrouwd met Pepeu Gomes, Baby Consuelo. Ze heette nu Baby do Brasil, assanhado, heerlijk. Nou ja, hier zingt ze dus wel chorinho, de meeste traditioneel. En als opening van deze blokje hebben wij Ainda Bem, Marisa Monte.

Dominguinho, sete meninas, forró van de beste kwaliteit, jongens. Ja, en daarvoor hadden wij Tonzé. Hij was de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Is de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Tonzé, dat was een nummer voor Jimi Hendrix en die heette Jimi Hendaxi. Heef je aan, Jimi Hendrix.

Ja, en we hebben deze set geopend met Visgo da Jaca van Martinho da Vila, maar wel afgesloten met Portela das Maravilhas, Carnaval, Samba Enredo. Zo lekker, echt. Goed voor je benen, goed voor je billen. Heel goed. En dames en heren, dat is het einde van de Brasil da Lil van deze maand. Ik hoop jullie heel snel te zien horen ergens. Tot ziens. Doei.

Dit is de concertzender met het programma Mariamma. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En in deze nieuwe aflevering aandacht voor nieuw verschenen cd's uit Afrika.

Shiran, fan van Baseku Kouyaté uit Mali. En hij is een virtuoos op de ngoni. En een ngoni is een West-Afrikaans snaarinstrument. Een kruising tussen een harp en een luid. En het klinkt een beetje als de banjo. En Baseku Kouyaté bespeelt dit alsof het een elektrische gitaar is. Een beetje zelfs doet wel denken aan Jimi Hendrix in zijn gloriejaren. In ieder geval, dit staat allemaal op de nieuwe cd van Baseku Kouyaté. De cd heet Ba Power. En we gaan van West-Afrika over naar Oost-Afrika.

Ethiocolor uit Ethiopië met het nummer Ante Gondari. Het staat op de allereerste cd van deze groep. En het is een hele interessante band, omdat het bestaat allemaal uit jonge mensen uit Ethiopië. Maar die teruggrijpen op de traditionele muziek van Ethiopië. En ze proberen ook alle stijlen en dansen van Ethiopië op te voeren. En ik heb ze op de Womex zien optreden. Afgelopen Womex in november 2014 in Spanje. Het was echt een geweldige show. En live komt het echt helemaal tot z'n recht. Het is echt een super energieke band met heel veel dans en zang. De naam is Ethiocolor. We gaan van Ethiopië naar Egypte.

Fi Belat El Agayeb van zangeres Dina El Vedida. Zij komt uit Egypte, is pas 27 jaar en debuteerde onlangs met een prachtige cd genaamd Turning Back. En daar kan je een hele mooie mengeling horen van traditionele Egyptische muziek, maar ook rock-invloeden en jazz af en toe zelfs. Het is een hele bijzondere zangeres, prachtige stem. Ze deed verleden jaar mee aan het Nile Project. Dat is een project met muzikanten die allemaal langs van de Nijl komen. Dus uit Egypte, Soudaan, het Nile Project. En zij was een van de grote sterren. En nu dus haar debuut-cd Turning Back. Onthoud de naam, want we gaan nog heel veel horen van Dina El Vedidi. Van Egypte vliegen we door naar Mali.

Belema Shima van BKO Quintet uit Mali. En BKO is de afkorting van Bamako, de hoofdstad van Mali. Waar deze groep vandaan komt, bestaat uit vijf veteranen die hun sporen in allerlei andere bands verdiend hebben. En verleden jaar stond deze groep op het Afrika Festival in Hertme. Het was echt een groot succes. Ze spelen diverse percussie-instrumenten. Maar ook de kora, de ngoni, noem maar op. Het is weer een hele mooie samensmelting van instrumenten en stijlen. Ze hebben een debuut-cd gemaakt. Die heet gewoon Bamako Today. En we gaan waarschijnlijk in de toekomst nog heel veel van deze groep horen. BKO Quintet. Van Mali door naar Marokko.

Mazal van Aziz Zamoui en de University of Gnawa. En Aziz Zamoui komt uit Marokko. Hij werd in Marrakesh geboren. Hij richtte de groep Orchestre National de Barbès in Parijs op. Hij woont tegenwoordig deels weer in Marokko. En hij heeft inmiddels twee prachtige cd's gemaakt waarop hij Gnawa, de traditionele muziek, Berbermuziek, mengt met jazz en rock en nog veel meer invloeden. Het is een schitterend orkest, de University of Gnawa. Ik heb ze inmiddels een aantal keren aan het werk gezien en het valt me iedere keer weer op hoe virtuoos deze groep samenspeelt met Aziz Zamoui. Nogmaals, zijn cd heet Mazal. En ik hoop dat hij in de toekomst een van de grote dragende krachten gaat worden van de Marokkaanse muziek. Want er gebeurt heel veel momenteel in Marokko. En ik denk dat hij wel degene is die dat goed voor het voetlicht kan brengen. Marokko hebben we gehad. We keren nog even terug naar Mali en wel naar Samba Touré.

Ganda Diko van Samba Touré uit Mali. Hij is een voortreffelijk gitarist, een hele goede zanger ook. Deze muziekstijl wordt desert blues genoemd en je kan duidelijk horen dat hij beïnvloed is door Ali Farka Touré. Daar is hij overigens geen familie van, hoewel hij wel Samba Touré heet. Maar Ali Farka Touré was de grote koning van de desert blues en Samba Touré mocht jarenlang met hem meespelen en hij is dus ook wel duidelijk door hem beïnvloed. Prachtige cd, Ganda Diko. En ja, deze man, Samba Touré, dat is echt iemand die iedereen in vervoering kan brengen met zijn opzwepende desert blues. Van Mali vliegen wij weer een heel stuk over het Afrikaanse continent en belanden in de jaren 50 in Ghana.

0: Ebineke, Sane Lebia Ikule, Elebia Ikule, Agrobe Ye Piano Patu, Agrobe Ye Piano Patu, Agrobe Ye Piano Patu, Agrobe Ye Piano Patu.
1: Iti Mensa uit Ghana. Jaren 50 had je dansmuziek in Ghana en die werd highlife genoemd. En Iti Mensa was de king of highlife. Echt prachtige muziek, een samensmelting weer van heel veel stijlen. Traditionele Afrikaanse stijlen, maar je hoort ook invloeden van militaire blaaskapellen. Je hoort invloeden van jazz. Alles komt voorbij op de highlife. En er is onlangs een hele mooie verzamel-cd verschenen van Iti Mensa en de Tempo's, zo heette zijn band destijds. De verzamel-cd heet natuurlijk gewoon King of Highlife. Vier cd's, prachtige dansmuziek. En ik wil nog heel graag een tweede nummer laten horen van deze compilatie. Het eerste nummer heette trouwens Kwame Nkrumah. En we gaan nu luisteren naar Montum. Iti Mensa en de Tempo's, zo heette zijn band destijds. De verzamel-cd heet natuurlijk gewoon King of Highlife. Vier cd's, prachtige dansmuziek. En ik wil nog heel graag een tweede nummer laten horen van deze compilatie. Het eerste nummer heette trouwens Kwame Nkrumah. En we gaan nu luisteren naar Montum.

eerste vrijdag in de maand krijgt u weer een Metamorfosen special. En dan natuurlijk rond een groep bepaalde instrumenten. Deze keer besteden we aandacht aan de aerofonen. Een moeilijk woord voor instrumenten waarbij een metalen lipje, het tongetje genoemd, in trilling wordt gebracht. Dat gebeurt door lucht in een nauwe opening te blazen of te zuigen. En zo ontstaat een toon. We zullen diverse instrumenten laten horen. De eerste is een ingewikkeld, maar al stokoud instrument uit Japan. Stefan Mikus speelt op de sho, een Japanse variant van de Chinese sheng, het Oosterse mondorgel. Dit instrument dient voor het bespelen opgewarmd te worden.

kreeg een sublieme mondharmonica-tune, inclusief human beatbox en zang. En dat alles gelijkertijd door één man live gebracht. Philippe Henry bewerkte hiervoor een blues traditional. De concertina is een klein, zeshoekig knoppeninstrument dat veel gebruikt wordt bij de Engelse Morris Dance. Absolute meester op dit instrument is John Kirkpatrick. In deze Scottish gebruikt hij een bariton, bas en treble concertina. Daarna een opname van een van 's werelds beste bandoneonspelers, de Nederlander Karel Kraaienhof. De bandoneon werd door Oost-Europese emigranten meegenomen naar Argentinië en is daar nu zowat het nationale volksinstrument in tango's, milonga's, etc. Als slot van dit drieluikje de Italiaanse trekzakspeler Riccardo Tesi, die zijn instrument laat zingen, zweten en zwoelen.

Drie accordeonisten nu. De Schot Phil Cunningham was al in zijn tienerjaren een meesterlijk bespeler van de piano-accordeon, zoals we kunnen horen in de track met de Schotse folkgroep Silly Wizard. In het Baskeland hebben ze hun eigen accordeon, de Trikitska, een knopaccordeon met twee rijen. De autoriteit op dat instrument is Kepa Junkera. In de track hoort u ook duidelijke de Tsakaparta, het uit meerdere houten bielzen bestaande multitonale percussie-instrument. De accordeon wordt vaak vereenzelvigd met de musette, de Franse deun bij uitstek. De meest bekende is Flambée Montalbanaise, hier vertolkt door Richard Galliano.

De accordeon is meer dan een bruiloftsfeestinstrument, zoals u al heeft ontdekt in de voorgaande nummers. Toch zijn er altijd weer muzikanten die de grenzen van de mogelijkheden blijven opzoeken. Zoals Guy Clouseteaux, een accordeonist die zijn instrument een enorme variatie in dynamiek meegeeft en laat klinken als een portable kerkorgel. De Fin Kimmo Pojonen begeeft zich met zijn compositie op het snijvlak van traditie en avant-garde. Alle geluiden die het instrument kan voortbrengen, die worden allemaal benut. Tonen, maar ook blaasballengeluiden, ritmische effecten enzovoort. Pojonen gebruikt sample- en effectapparatuur en multitracking om een geheel eigen orkest te vormen.

0: Dus,
1: Ik vraag me dan af, is het nou zo dat Portugezen kunnen die wel het Kaapverdiaans verstaan?
0: Ik denk dat ze wel woorden eruit kunnen halen, ja. Maar om dan een hele zin te verstaan, nee.
1: Het is toch wel echt
0: anders. Het is eigenlijk een heel ander dialect.
1: Oké.
0: Ja. En op de Kaapverdische eilanden zelf heb je ook verschillende dialecten. Wij kunnen elkaar wel verstaan natuurlijk, maar je hoort toch wel dat er heel veel woordenverschil is en uitspraken.
1: En dat is dan ook per eiland waarschijnlijk? Of niet eens
0: zozeer? Ja, wel een beetje. Alleen het ene eiland dat spreekt wat meer hetzelfde. Het is echt het is een mix van alles, joh.
1: Maar in ieder geval, in Portugal komt dat allemaal samen. Al die verschillende talen die
0: allemaal
1: artiesten.
0: Ja, maar het Portugees is niet alleen de invloed die wij hebben in ons taal. Er zit ook Frans in. Er zitten heel veel Afrikaanse elementen in, weet je. Dus vandaar dat het een hele mix is.
1: Ja.
0: Dus,
1: Nou, daar gaan jullie in ieder geval spelen. Mm-hmm. Nou, hopelijk komen er hier ook nog mooie optredens uit voort. Mm-hmm. Heb je verder plannen?
0: Persoonlijk of met muziek?
1: Nou ja, wat je kwijt wil.
0: Ik ben altijd bezig dus. plannen. Nou ja, eigenlijk de volgende plan is gewoon echt aan de album werken. Mm-hmm. En zoveel mogelijk gigs binnenkrijgen. Dus als jullie dit thuis horen. En dat is eigenlijk het beetje waar we nu mee bezig zijn.
1: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
0: Dat is het allerbelangrijkste. Nee, dat staat op nummer 1.
1: Heel goed. Nou, we hebben het goed in onze oren geknoopt.
0: Ja.
1: En we hopen dat deze uitzending bij Van Acoustic Roots ook daarbij kan helpen. We gaan nog 1 nummer horen van jullie.
0: Ja. Nou, het laatste nummer die wij gaan spelen is wel Portugeestalig.
1: Portugees opgelet, dit kunnen jullie verstaan.
0: Het is wel een Portugeestalig nummer. Het gaat over mulher. Mulher is, betekent vrouw.
1: Vrouw.
0: Het nummer zegt eigenlijk, het vertelt een beetje de kracht van de vrouw eigenlijk. Het gaat erom dat we zijn oma, we zijn tegelijkertijd moeders. En daarna zijn we nog de beste vriendinnen van. En we zijn de dochters. Dus we hebben zoveel rollen die wij altijd spelen. Als spelen of zijn.
1: Zijn, ja.
0: Dus,
1: het multitasken.
0: Hoe moet ik allemaal zeggen, joh? Ik geloof heel erg in de kracht van de vrouw.
1: Nou, ik ook. Dan zijn we het hier heel fijn eens.
0: Ik denk dat wij een hele sterke basis zijn in de families.
1: En misschien is dat, is daar ook een grote traditie in op jullie eilanden ook? Merk je, is dat anders dan toen je in Nederland kwam? Merkte je dan dat er een verschil was met de Nederlandse gezinnen?
0: Nou, niet echt hoor. Ik denk dat. Wat, misschien het enige wat ik dan wel merk is dat de vrouw daar meer de kans krijgt om de vrouw te zijn.
1: Ja, inclusief nagellak.
0: Ja. Ja. En hier in Nederland is het nogal dat je doet zoveel zo snel. Je bent zo bezig met zoveel dingen, bezig met je carrière. Dat eigenlijk dat stukje van helemaal vrouw zijn, dat ergens een beetje verloren is gegaan. Aha. Tenminste, dat spreek uit mijn eigen ervaring. Ik weet niet hoe het bij andere vrouwen zit. Maar heel snel ben je al in een spijkerbroek in plaats van een mooi jurkje.
1: Ja, ik heb ook weer een spijkerbroek
0: aan. Ja, ik ook. Dus daarom zeg ik het. We gaan voor de gemakkelijkere dingen.
1: Comfortabel,
0: ja. Ja.
1: Dus Oké, we gaan luisteren naar jullie nummer over de kracht van de vrouw.
0: Yeah.
1: Nog 1 keer horen we Josie Santos en haar band.

0: We hebben nog tijd voor een extraatje. Een extra Kaapverdiaans toetje. Wat voor nummer gaan we horen?
1: Het volgende nummer die jullie gaan horen is een nummer van Cesare Ever. Heet So That. Dat is the queen of the Cape Verdean music. So.
0: Josie Santos en haar band.

Dit was Acoustic Roots, het programma van de Concertzender. Iedere maand nemen we dat op in Podium Oost. De techniek was in handen van Hans Meerman en Benno Wormgoor. En mijn naam is Pauline Verburg. Volgende maand zijn we er weer.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Op 22 juni 2009, op een koude, natte zondagmiddag, vond het Roots Open Air 2009 plaats in het Oosterpark te Amsterdam. Natasha Atlas en het Mazika Ensemble waren één van de optredende artiesten. Natasha is weliswaar geboren in België, maar heeft haar wortels in het Midden-Oosten. Na een succesvolle periode bij de groep Trans Global Underground als zangeres en buikdanseres, en naast vele gastoptredens bij bekende sterren zoals Sanjeet O'Connor en Nitin Sawhney, maakte zij haar solo-cd Diaspora. Op de 6 albums daarna laat zij horen dat niet alleen de Arabische muziek, maar ook verschillende muziekstijlen zoals reggae, Franse chansons en blues tot haar repertoire behoren. Ze heeft een betoverende stem die ze zowel voor melancholische liedjes gebruikt als voor uptempo muziek. Haar 8e cd, Anahina, heeft ze gemaakt met haar begeleidingsband de Mazika Ensemble. Op deze cd zingt ze over pijn, verdriet, twijfel en wanhoop. Maar dit wisselt ze af met vrolijke dansnummers. Tijdens het festival presenteerde ze een akoestisch concert van haar album Anahina. Onder de begeleiders van haar band is ook haar trommelende en zingende familielid Ali Alminiawi. Het concert begint met het nummer Guana Bossa Nova, gevolgd door Benny Ubenak Ai en El Asil.

0: Wow. Look at the weather outside.
1: Bij Concertzender Live luistert u naar het concert van Natasha Atlas en het Mezika Ensemble. De meeste songs van haar optreden zijn in het Arabisch gezongen, maar in de muziek van Natasha Atlas smelten het heden en het verleden samen in een smeltkroes van Oriëntaalse en Westerse muziek. En dit alles vol universele, hedendaagse emoties. Het is in alle opzichten een wereldmuziekconcert. Tijdens het concert zingt Natasha drie nummers van Assi en Mansour Rabbani. Samen vormen die de Rabbani Brothers. Assi Rabbani was de man van de Libanese zangeres Fayrouz. Het volgende nummer, Le Tetapalai, is van de Rabbani Brothers. Daarna hoort u het titelnummer Anahina, geschreven door Natasha zelf met Harvey Brow, en de song Black is the Color van John Jacob Niles. Natasha Atlas heeft zich sterk door de uitvoering van Nina Simone laten inspireren. Luistert u nu maar naar haar stem en pianobegeleiding. Maar eerst Le Titap Alayi van de Rabbani Brothers.
0: Okay, we're moving on now. And we're going to do a song that Fayrouz used to sing. And it's a beautiful romantic song, like all of them are.

0: U luistert naar Concertzender Live en u luistert naar het concert van Natasha Atlas en de Muzika Ensemble. Zij presenteert haar pas uitgebrachte cd Anahina. We gaan verder met Biet Maria Bialbak en nog twee nummers van de Rabbani Brothers. Ja Laura Abouki, oftewel Oh Laura, My Love, en La Shukel Haki.
1: This next one is another Feyruz song. I don't know what to say about it really, except that it's beautiful.